0: de radio's program op Radioactief. Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, an dünstes voor 4 bis 6. Stop the two of us from making
1: some downtown. No final word. Bei Radioactief. Wow, wow.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is Erdouwen. Aan 2 minuten.
2: De 80s Corner.
0: Op Radioactief. Sweet dreams are made of the... Radioactief. 80er jaren.
3: Och houten avond om 20 vinding.